dag zonder Bach, iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller is Govert-Jan Bach. En zoals beloofd, nu de Lutherse missen. Luthers niet omdat ze teksten of muziek van Luther bevatten, maar passen in zijn opvatting dat Latijnse kerkmuziek nodig is op feestdagen. En daarvan had Bach in de jaren 1730 te weinig van. Hij had Duitsstalige kantates genoeg. U hoort nu de mis in G klein, BWV 235.

De Mis in F Groot, BVV 233, door Agnès Melon, sopraan, Gérard Lenne, altus, Christophe Prégardien, tenor en Peter Kooi, bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. En dan nu de Mis in G Groot, BVV 236, van Bach door dezelfde uitvoerende.

En tenslotte was dit de mis in G groot, BWV 236, uitgevoerd onder leiding van Philip Herrewegen. Tot zover geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, Govert-Jan Bach is de programmamaker. Goedemiddag, prettig weekend en tot volgende week.

De laatste werkdag van deze week, de vrijdag. Geen dag zonder Bach. Ook nu, tussen 1 en 2, op de concertzender. Goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. En deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. En we zijn bezig met de Luthermissen. Zo beginnen we met BWV 233. Dat is de mis in F groot.

De Mis in F Groot, BVV 233, door Agnès Melon, sopraan, Gérard Len, altus, Christophe Prégardien, tenor en Peter Kooi, bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. En met dezezelfde uitvoerders gaan we door met De Mis in A Groot, BVV 234.

En dit was een uitvoering van de Mis in A Groot, BWV 234. Uitgevoerd door de sopraan Agnès Melon, de altus Gérard Lenne, Christophe Précardien tenor en de bas Peter Kooi. En het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Tot zover geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Govert-Jan Bach is de programmamaker. Goedemiddag, prettig weekend en tot volgende week.

Het is maandagmiddag 1 uur, de concertzender. We beginnen weer aan een week, geen dag zonder Bach. Op alle werkdagen tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door onze programmamaker Govert Jan Bach. Deze week beginnen we alvast met de nominaties voor de Bach-CD 2016. Er zijn zoveel prachtige Bach-CD's uitgekomen, soms verscheidene in één maand, dat de keus niet makkelijk is. Wellicht heeft u nog voorstellen, laat ons dat dan weten op bach@concertzender.nl, als u zin hebt. We hopen dat u aan het eind van dit jaar uw stem uitbrengt, in ieder geval. En we beginnen nu al met de eerste cd's voor de nominatie. Woensdag is het solistenportret gewijd aan Rachel Podger, die met haar recente opname van De Kunst der Fuge meedingt. Een zware concurrente is haar Nederlandse collega op barokviool, Cecilia Bernardini. Inmiddels is Cecilia concertmeester van het Dunedin Concert van John Budd, dat u eind van het jaar gaat horen in onze laatste en meest actuele nominatie van het Weihnachtsoratorium. Nu eerst Cecilia met haar eerste solo-cd gewijd aan de vioolconcerten van Bach. Hoog aangeprezen in de pers. Een feest. Ook zij komt ook weer uit zo'n muzikale familie. Haar vader, Alfredo Bernardini, is een vermaard barokhoboïst uit de contreien van Jordi Savall. We horen hen samen in dat heerlijke dubbelconcert voor viool en hoboe.

U hoorde dubbelconcert BWV 1060R in reconstructie. Door Alfredo Bernardini, hobo, en Cecilia Bernardini, barokviool. Samen met het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En dan hoort u nu het vermaarde vioolconcert in E groot. En dat is het concert dat nooit verveelt.

En dit was het vioolconcert BWV 1042 in E groot. De barokvioliste Cecilia Bernardini samen met het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En dan nu het beroemde dubbel vioolconcert.

En dit was dan het dubbelvioolconcert BWV 1043 in D-klein. Uitgevoerd door Cecilia Bernardini en Hugh Daniel op barokviool en het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En dan nu het diepzinnige concert in A-klein.

U hoorde ten slotte van dit uur het vioolconcert in A klein. En u hoorde wederom Cecilia Bernardini, barokviool, met het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En tot zover op deze maandag het programma Geen Dag Zonder Bach. We zijn er iedere werkdag en wel tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Wellicht tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. We zijn er iedere werkdag tussen 1 en 2 uur hier op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. We zijn begonnen aan de nominatieweken van de Bach-CD 2016. Een uur besteed aan de belangwekkende en imponerende opname van de Johannespassie door René Jacobs. En dat is weer een mijlpaal. Bijzonder is, behalve de imponerende uitvoering en opname, dat hij alle extra's en veranderingen van de tweede versie van de Johannespassie uit 1725 opgenomen heeft. Een bijzonder mooi resultaat, want zo heeft u de Johannespassie eigenlijk helemaal compleet. En die stukken zijn wel zo belangrijk. U hoort het eerste deel tot en met nummer 22, het koraal Durch dein Gefängnis, Gottes Sohn. De uitvoerende kunt u, als u dat wil, op de speellijst vinden.

U hoorde delen uit de Johannespassie. Uitgevoerd door solisten en het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek, het geheel onder leiding van René Jacobs. Tot zover Geen Dag Zonder Bach, het programma Iedere Werkdag van de Concertzender tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Dit is de Concertzender. Goedemiddag. We beginnen weer aan een aflevering van ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmasamensteller. We hebben vandaag een solistenportret en wel van de violiste Rachel Podger. Zij is een dochter van een Engelse vader en een Duitse moeder en ze heeft als kind de vrije school gevolgd, zoals veel muzici. Haar vioolopleiding kreeg ze aan de Londense Guildhall School for Music, waar ze later ook docent aan werd. Ze was concertmeester van de Gabriele Players en dat is het orkest van Paul McCreesh. Ze nam ontelbare cd's op, veel Vivaldi en Bach, maar ook Mozart. Ze bespeelt een Pesarinius uit 1739. En die Pesarinius die was een student van Antonio Stradivari. Ze bespeelde ook een Stradivarius-kopie uit 1988, gemaakt door Roland Ross. En hier nu eerst de eerste sonate voor vioolsolo, die begint met een prachtig adagio.

Op barokviool speelde Rachel Podger de vioolsonate nummer 1 in G-klein, BWV 1001. Rachel Podger nu samen met Bojan Cicic in het vermaarde viool-dubbelconcert.

Dit waren de laatste delen uit de Kunst der Fuge, uitgevoerd door Rachel Podger met de Brecon Baroque. En tot zover voor vandaag geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Dit is de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. En de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

1 uur, dit is de Concertzender. Goedemiddag. We gaan weer beginnen aan ons programma Geen Dag Zonder Bach, zoals dat er iedere werkdag is op deze zender van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert Jan Bach is de programmamaker. Wel, het werd tijd. Een Bach-CD van Philippe Jaroussky. We hadden alleen nog maar een stukje Magnificat van hem. Zou hij zich daaraan wagen, de Fransman? Ja dus, en met succes. Jaroussky is een groot zanger en een groot kunstenaar. Hij heeft een enorme groep vereerders en die komen nu ook in aanraking met een Bach die ze wellicht niet kennen. De Bach van de cantates. Zit Jaroussky's ego in de weg, waar Rijnbert de Leeuw en Philip Herwegen altijd zo bang voor zijn? We dachten van niet. Jaroussky is echt een dienend kunstenaar. Dat zoveel mensen zo kicken op zijn sound en virtuositeit is meer hun zaak. Een andere zaak is of zijn stem wel zo geschikt is voor Bach. Het klinkt toch enigszins als een hedendaagse castraat. En Bach werd gezongen door jonge stemmen. Mogelijk is zijn Missa 1733 gezongen door castraten van de Dresdner Opera, maar daar is geen enkel bewijs voor. Leidt Jaroussky's stem af van Bach te veel ego? We dachten van niet. Het is echt een groot kunstenaar en geen kunstjesmaker. Maar we geven het voor beter. We gaan eerst luisteren naar die prachtige altkantate BWV 170.

En ook dit was weer een nominatie voor onze Bach-CD 2016. Aan het eind van het jaar is dan die verkiezing hier op de Concertzender. U hoorde Verknuckte Roe, Beliebt Seelenlust, BWV 170. En de uitvoering berustte bij Philippe Jaroussky. Samen met het Freiburger Barokorkester onder leiding van Petra Mulians. En dan nu de kantate BWV 82, Ich habe genug, die ook is bewerkt voor sopraan als 82a. Jaroussky kiest daar niet.

voor, want die is met dwarsfluit. Hij zingt dit heel mooi. Zijn Schlummert ein, ooit door Bachs vrouw nog gezongen, omdat het in het Notenbüchlein voor haar stond, zingt hij prachtig intiem. Hij heeft natuurlijk dat prachtige natuurlijke vibrato, dat goed past in de barok, deze Jarouski.

U hoorde Philippe Cherousky met het Freiburger Barokorkester onder leiding van Petra Mulians met Ich habe genoeg, BWV 82. Cherousky kiest op deze nominatie hier ook voor Telemann trouwens. En dat is een mooie vondst. Telemann was een goede vriend van de Bachen. Hij was eigenlijk peetvader, godvader van Carl Philipp Emanuel. Philippe was de tweede naam van Telemann. In Bachs tijd de meest gevierde en best betaalde componist in Duitsland. Later in Hamburg opgevolgd door dat peterkind Carl Philipp Emanuel. Nu staat Telemann in de schaduw van Bach. Maar zijn kracht ligt, net als bij Händel, in het theatrale moment. In Die stille Nacht volgen we het lijden van Jezus. En hier is Cherousky ook op zijn best. Alleen daarom is deze cd een nominatie, omdat Telemann een staandacht krijgt van een groot artiest als Philippe Cherousky. Mooi en verdiend. We zijn benieuwd naar uw reactie.

U hoorde delen uit Die Stille Nacht, muziek van Georg Philipp Telemann. Telemann die leefde van 1681 tot 1767. Dus hij is zo'n 17 jaar ouder geworden nog dan Johann Sebastian. Maar goed, het werd uitgevoerd door Philip Jaruski met het Freiburg Barokorkest onder leiding van Petra Mulejans. En het is ook weer een nominatie voor onze Bach-CD van 2016. Want behalve Telemann staat er ook Bach op. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een werkdagelijks programma op de Concertcentrum van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Wij wensen u goedemiddag en een prettig weekende.

1 uur op maandagmiddag. En dat betekent een nieuwe week, een nieuwe werkweek althans, met geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Wel, we gaan verder met de CD-nominaties 2016. En laten we maar even heel eerlijk zijn. Hebt u als luisteraar nu voorstellen, laat het ons dan weten, maar wel zo spoedig mogelijk. En dat kunt u dan doen op bach@concertzender.nl. Zo spoedig mogelijk, want dan kunnen wij een inventaris maken. En de bedoeling is dat we zo tussen kerst en nieuwjaar alle nominaties nog even snel voorbij gaan. En dan kunnen we onze keus maken wie er vandoor gaat met de hoogste notering. CD-nominaties 2016 bij Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. U bent van harte welkom, bach@concertzender.nl. Doe uw best. Een absolute, maar nog te onbekende nominatie is de CD van de barok-soliste München. Een prachtige stad natuurlijk, dat München, waar natuurlijk veel muziek vandaan komt. En ja, ze krijgen ook een behoorlijke toestroom. Onze Maris Janssons verliet Amsterdam, Concertgebouworkest, maar bleef daar chef-dirigent. En onze Peter Dijkstra leidt er het fameuze koor. Alle twee doen ze dat bij de Bayerische Rundfunk, de radio in München. Vroeger kwam uit München veel barok vandaan. De Münchener Bach-solisten onder de roemruchte Karl Richter destijds, de Bach-uitvoerder van de jaren 50. Nu dus deze jonge groep op historische instrumenten, maar niets saais of puriteins. De speelvreugde spat er vanaf. En wie is daar de concertmeester? Ja, onze Shunsuke Sato, de concertmeester van de Nederlandse Bachvereniging, die onlangs een spetterende vierjarige tijden van Vivaldi neerzette. Een van de top barokviolisten van nu.

En we begonnen dit programma met het dubbelconcert voor viool en hobo in C klein, BWV 1060. En ja, we gaan weer verder met een opname van de baroksolisten München met Shunsuke Sato en Dorothea Seel. En wel met het triple concert in A klein, BWV 1044.

En aldus BWV 1044 en dat was het trippelconcert in A klein. En we besluiten met een orkestsuite, de orkestsuite nummer 2 in B klein, BWV 1067.

En u hoorde tenslotte de orkestsuite nummer 2 in B-klein, BWV 1067. En in dit uur waren de uitvoerenden de baroksolisten München met Sjoenske Sato en Dorothea Zeel. Wel, dit was dus een CD-nominatie voor dit jaar 2016. Aan het eind van het jaar kunt u laten weten wat uw favoriete nominatie was. En dan laten we het een en ander nog eens horen, zo tussen kerst en nieuwjaar. De CD-nominatie 2016 van de Concertzender. Tot zover dit uur Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller is onze programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag en morgen gaan we verder.

Goedemiddag, dit is de concertzender van 1 tot 2, zoals elke werkdag, geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. En ook dit jaar regent het weer opname van de Goldberg-variaties. We vonden die van de bescheiden Franse clavecinist Pascal Dubreuil. Hij is een leerling van Kenneth Gilbert en vooral van Gustav Leonhard. Bovenmate goed. Speels, precies, elastisch, galant, maar vastberaden, passend bij de late Bach van 1739. En morgen hebben we de nieuwe ster Esfahani in hetzelfde werk. Dit wordt dus een soort vergelijking, zou je kunnen zeggen. En welke uitvoering gaan we nomineren voor onze CD-nominatie 2016? Maar hier eerst dus de uitvoering van Pascal Dubreuil.

Ook dit was weer een Bach CD-nominatie voor het einde van dit jaar. Hier bij de Concertzender. U hoort de delen uit de Goldberg-variaties BWV 988. En de uitvoering berustte bij Pascal Dubreuil, klaverzimbel. Hij speelde op een kopie van Titus Kreyne naar Couchet uit 1679. Dit was Pascal Dubreuil. Morgen hoort u in hetzelfde werk de klaverzinist S. Fahani. Tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Op de Concertzender 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. En de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

twee uur. Dit is de Concertzender. Goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller. We hebben weer een Bach-CD-nominatie in het componistenportret van de rising star Mahan Esfahani. Hij was leerling van onder andere Gustav Leonhard en hij ontpopte zich daar als een heel eigenzinnig klavecinist. Geen mainstream barokman, maar één die nog eerder teruggaat. Naar Wanda Landowska, de klavecinisten tegen de klippen op al voor de Tweede Wereldoorlog. Hij refereert ook aan Ralph Kirkpatrick, een van de grootheden die Anna Enquist, de schrijfster, in haar boek Meesterstuk ook vaak citeert. Het meesterstuk van Anna Enquist, dat zijn de Goldberg-variaties die de rijpe de late Bach in 1741 publiceerde als klavierübung. Een onmetelijk meesterwerk. Geliefd geworden door Glenn Gould, maar door iedere klavierspeler omarmd. De rijpe Bach zakt niet in, zoals zoveel grote componisten. Hij wordt nog briljanter op een nog hoger niveau. Maar eerst dus de eigenzinnige Mahan Esfahani in ons tuneconcert BWV 1052 in D-klein. Het derde deel heeft cadenzen van de Bach-fanaat Johannes Brahms.

Mahan Esfahani speelde met het Concerto Köln het klavierconcert in D-klein BWV 1052. Sandra Koke gaf deze Mahan Esfahani in het ochtendblad Trouw 4 sterren voor zijn Goldbergs. Iedere variatie, dat is een wereld op zichzelf, zegt ze erover. Alsof Esfahani steeds een kort verhaal vertelt. Koke schrijft, je hoort kinderen spelen, oude mensen met elkaar praten, er is een groot feest en er wordt stilletjes gehuild. Esfahani's definitieve opname? Nee, want hij wil ze nog vaak opnemen. Is het een nominatie? Laat het ons weten. Bach, apenstaart, concertzender.nl

U hoorde de laatste delen van de Goldberg-variaties BWV 988, uitgevoerd door de klavecinist Mahan Esfahani. Een wat vreemde naam misschien, maar hij is afkomstig uit Iran. En spelen kan hij, dat hebt u gehoord. Nominatie voor onze Bach-CD aan het eind van dit jaar. En dit was dan ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag en wellicht tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Althans, op de werkdagen bij de Concertcenter tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach, de programmamaker. Goedemiddag trouwens. Een nieuwe dubbel-cd die we graag nomineren. Vanwege de persoon van de soliste, Kyung Wa Chung. In de jaren 1970 behoorde ze tot de grootste violisten van haar tijd en ze kwam ook als een fenomeen de muziekwereld in. Zo'n lief, klein en fragiel lijkend Koreaans meisje dat niet alleen technisch perfect speelde, maar enorm meeslepend de luisteraars kon begeesteren. Het Verre Oosten leverde dus niet alleen maar perfecte muziekmachientjes zonder gevoel, maar ook warmbloedige muzici die het eigene van de westerse muziek volledig hadden begrepen. Ze kwamen deels uit Korea, uit een soort Bach-familie. Haar zus speelde voortreffelijk cello. Haar broer, Myungmoon Chung, piano. Ze speelde nog wel eens een trio. Broer Myungmoon Chung ontpopte zich als een eerste klas dirigent en nam veel mooie cd's op, waaronder een prachtige Turangalila-symfonie van Messiaen met het Orchestre National de France. Kyung Wa speelde alles met de grootste der aarde. Zolti, Kondrashin, maar natuurlijk ook de componist Bach. Een cd met vioolsolo nam ze op en ook met een James Galway, waar ze trio-sonates op uitvoerde. Dat deden ze samen ook in het Concertgebouw trouwens. De zoete sound van James Galway zou het nu niet meer doen, maar toen zat het stampvol. Alle grote vioolconcerten heeft Kyung Wa opgenomen met grote dirigenten verschillende malen. Haar eerste dirigent was André Previn, die haar min of meer coachte. En dan nu, na 40 jaar, heeft ze alle Bach-solostukken, dus de partitas en de sonates, integraal opgenomen. Een statement, een liefdesverklaring. In de snelle en virtuose delen, vooral de fuga's, hoor je de leeftijd. Het gaat echt wat minder, maar dan komen er delen waar die meeslepende en oermuzikale inzet, die zo kenmerkend voor haar is, weer volledig imponeren en je meenemen. Rasmuzikante, Kyung Wa eert Johann Sebastian Bach.

Aldus de partita nummer 2 in D-klein, BWV 1004. En nu speelt de violiste Kyung-wha Chung de bijzondere sonate in C groot met zijn prachtige begin, daarna een duizelingwekkende fuga. Vrees voor de violisten. Wat ons betreft dus een nominatie.

U hoorde de sonate in C groot, BWV 1005. Kyung Wa Chung Viool. En dit is ook weer onze nominatie, een van onze nominaties voor de Bach-CD van dit jaar, 2016. Aan het eind van het jaar kunt u ook uw voorkeur ons opgeven. Wel, tot zover Geen Dag Zonder Bach, het programma van de Concertzender tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programma samensteller. Goedemiddag.

Het is 2:00, dit is de Concertzender. De laatste werkdag met ons werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Dan iedere dag op werkdagen dus van 1 tot 2:00. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. We zijn bezig met de CD-nominaties, de Bach-CD-nominaties voor 2016 bij de Concertzender. En dan vragen we ons af, waar is hij gebleven? De geliefde Masaaki Suzuki, die keer op keer prachtige Bach-opnames maakt. Hij is toe aan de wereldlijke cantates van Bach begonnen. Kan hij dat wel, die gelovige man, de wereldlijke cantates? Christen tussen al die ongelovige Bach-dirigenten. Nou en of hij dat kan, hij nam de boerencantaten van Bach op, grollen en grappen, ingenieus op muziek gezet door een rijpe Bach, die helemaal niet vergeestelijkt is, zoals de romantiek graag wou doen voorkomen, maar zelfs seksliedjes verwerkt in dit burleske stuk. Suzuki pakt dit heerlijk op en zorgt voor een van de heerlijkste opnames. Het eindigt met een heuse doedelzak en wat een sopraan. U gaat luisteren naar BWV 212. Mehr Han en Neue Oberkeet, ofwel We hebben een nieuwe overheid.

En dit was BWV 212. Wir haben eine neue Oberkeit, ofwel we hebben een nieuwe overheid. Een wereldlijke kantate van Johann Sebastian Bach. In de uitvoering van de sopraan Moika Erdman, de bas Dominique Werner en het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En nu Non sa che c'era dolore. Een heerlijke Italiaanse cantate voor sopraan en dwarsfluit, die traverso. Je krijgt echt zin op fluit te gaan spelen als je dat hoort.

Dit was de solo-kantate voor sopraan, Non sa che sia dolore, uitgevoerd door Moika Erdman sopraan met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En tot slot een Italiaanse kantate voor bas, Amore traditore, mogelijk een goede die eens langskwam in Keuten. Een gelegenheidsstuk, een wat mindere Bach. Philip Herrewegen vindt niet alles van Bach geniaal, maar er blijft wel 95% over.

En dit was de Bach-kantate Amore Traditore van Johann Sebastian Bach dus, uitgevoerd door de Bas Dominique Beurne met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En ook dit programma vol met kantates van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Moika Ertman en Dominique Beurne en het Bach-collegium Japan. Ook deze cd is weer een nominatie, een Bach-cd-nominatie voor 2016. Aan het eind van het jaar dan horen we welke nominatie de voorkeur heeft van de luisteraar. En tot zover voor vandaag en trouwens voor deze hele week. Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert-Jan Bach. En wij wensen u een goede middag en een prettig weekeinde.

Het is weer maandagmiddag, 1 uur. En we beginnen weer aan een week geen dag zonder Bach. Iedere werkdag, zoals u weet. En we zijn bezig in deze weken met de nominaties voor onze Bach CD 2016. U kunt aan het eind van het jaar al die cd's die we nu de komende tijd gaan draaien nog eens horen. En u kunt ook op de website even kijken hoe het zit met die cd's. Met hoesjes staan ze afgebeeld. En dan kunt u aan het eind van het jaar, dan komt alles nog een keer langs, dan kunt u stemmen. Maar goed, nu de muziek dus voor deze week. Ook de cd-dominaties. Het orgel en Bach. Een onlosmakelijk paar. Bach als 17-jarig wonderkind al op weg de beste organist van Duitsland te worden. En dat wordt hij dan ook snel. Bij een contest aan het Hof in Dresden peert zijn enige opponent Marchand hem. En ja, dan blijft hij over. Bach is dus de winnaar. Toch zijn er veel Bach-liefhebbers die moeite met het orgel hebben. Als wij orgelmuziek in dit programma draaien, dan zien we via de computer dat er velen afhaken. En toch kunnen we het niet laten u zo nu en dan te vergasten op een flink brok orgel. Maar voor de nominaties Bach CD 2016 hebben we een mooi compromis. Een werkelijk heerlijke orgel-CD met het prachtige Le Picard kabinetorgeltje in de Martinikerk in Groningen. Spelen daar de sterren van de hemel. Hoofdpersoon is Georg Friedrich Händel, George Frederick als u wilt, die op zo'n klein kabinetorgel speelde tijdens de pauze van zijn oratoria. Met een klein orkest en hij maakte er heerlijke muziek voor. Maar op deze cd ook Bach. De bewerkingen van allerlei concerten die hij maakte voor orgel in te zetten bij zijn kerkkantates. Waarschijnlijk om zijn oogappel Wilhelm Friedemann podiumervaring te laten opdoen en te laten horen aan het publiek. Eerst twee symfonia's uit de kantate 35, waarin klavierconcerten verwerkt zijn. U hoort Leo van Doeselaar op Le Picard-orgel, Martinikerk in Groningen.

U hoorde twee symfonia's in D-klein BWV 35 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Leo van Doeselaar op Le Picard-orgel in de Martinikerk in Groningen. De zoon van Johann Sebastian, Carl Philipp Emanuel, die kon er ook wat van. Huisorganist Leo van Doeselaar speelt nu van hem een concerto in G groot.

En dit was het concerto in G groot, uitgevoerd door Leo van Doeselaar op het Le Picard-orgel van de Martinikerk in Groningen. En dit concerto was een compositie van de tweede zoon van Johann Sebastian, Carl Philipp Emanuel Bach. We zeggen het nog maar eens, geen dag zonder Bach, maar het heerlijkst voor dit genre, een klein orgel en een klein orkest, schreef Georg Friedrich Händel. Superster Georg Friedrich Händel schreef en speelde deze ravissante orgelconcertjes als pauzemuziekjes tijdens zijn oratoria, die in de chique Londense zalen werden uitgevoerd en waar Toetlonden vertegenwoordigd was. We zitten in 1735. Johann Sebastian Bach heeft net zijn Weihnachtsoratorium uitgevoerd, schaaft zijn Matthäus bij en doet leuke dingen met zijn strijkje in Café Zimmermann. Dat café met koffie en koek in Leipzig. Zijn jongens, Wilhelm Friedemann en Carl Philipp Emanuel, die voelen wat meer voor de galante stijl dan vader. Händel weet wel raad met die stijl. Eerst het bekende harpconcert in bewerking voor orgel. U hoort de andere huisorganist van de Martinikerk in Groningen, Erwin Wiersinga.

Erwin Wiersinga speelde op het Le Picard-orgel in de Martinikerk in Groningen het concerto opus 4-6 in Bes Groot van Georg Friedrich Händel. En tot einde van de tijd de Koekoek en de Nachtegaal. Ja, deze cd met Bach dus en met Händel is een absolute nominatie wat ons betreft. De cd heet Organo Concertante en het orkest is het Northern Concert.

En dit was het concerto in F groot van Georg Friedrich Händel, uitgevoerd op het Le Picard-orgel in de Martinikerk in Groningen. De cd heet Organo Concertanto en het is wat ons betreft een nominatie voor de Bach cd 2016. Op deze cd staat namelijk de muziek van Händel en van Bach. En tot zover geen dag zonder Bach. Op de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmasamensteller. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Een fenomeen is ze, een dichteres en een actrice op de altviool. Een rasmuzikant, een vertelster, een verleidster, de barok in hoogste eigen persoon, Esther Apitulij. Ze is natuurlijk de ambassadrice van de altviool, waar ze alles op kan, maar ze waagt zich ook aan het toneel, aan bewerkingen, aan totaal theater. Daar gaat ze het land mee rond en als ze in de buurt is, dan moet u gaan. Laat u verleiden door Bach en Bleach, Bach en Bleekwater. En daar kwam dan ook dit jaar de CD met haar pseudopartner Johann Sebastian Bach. Stirring Stills, Bach voor viola, altviool dus. De heerlijke stukken voor viool of cello, die speelt ze op altviool. En met wat voor effect. De stukken voor viool winnen aan warmte en tederheid. De stukken voor cello worden sprankelender en transparanter. We beginnen natuurlijk met het adagio uit de eerste vioolsonate, het lievelingsstuk van Yehudi Menuhin.

Esther Apitulij speelde op altviool het adagio uit de eerste vioolsonate van Johann Sebastian Bach. Dit is durf, gepaard aan grote en diepe musicaliteit, tederheid en inleving. Opgenomen, soms zelfs 's nachts, in een hutje in Spanje. Wel, u hoort nu een heel aantal stukken achter elkaar. Prelude uit het cello suite nummer 4, Sarabande uit diezelfde suite, de prelude uit cello suite nummer 6, het Allante uit de vioolsonate nummer 2, Sarabande uit de cello suite nummer 3 en de Sarabande uit de vioolpartita nummer 2 en tenslotte de Sarabande uit de cello suite 5. Wel, Esther heeft de BWV-nummers afgeschaft, maar de muziek is heerlijk, laat u betoveren.

En dit was de muziek van Johann Sebastian Bach. Diverse stukken gespeeld door de altvioliste Estra Pitulij. Wat u precies gehoord hebt, dat kunt u uitgebreid vinden met fotomateriaal erbij op onze website. En dan nu toetssteen en hoogtepunt, de muziek der muzieken, de Olympus van de toonkunst, de Chaconne. Maar nu op een tedere en melancholieke altviool. Een nominatie waard.

De Chaconne voor viool Partita 2 van Bach door Estrapitulei op altviool. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag op de concertzender tussen 1 en 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. We zijn bezig met onze nominaties voor de Bach-CD 2016. En in dat kader een solistenportret van Murray Pariah. Pariah werd geboren in 1947 in de Bronx. En dat is een volkswijk van New York, zo u wellicht weet. Hij begon piano te spelen op zijn vierde jaar, maar pas op zijn vijftiende begon hij serieus te oefenen en ontwikkelde zich snel als een van de beste pianisten van zijn generatie. Pariah onderhield een nauwe relatie met de veel oudere Vladimir Horowitz, die een beslissende invloed had op zijn pianospel. Zijn eerste grote project waren de opnames van de complete pianoconcerten van Mozart, waarbij hij zelf, van achter de vleugel, het English Chamber Orchestra dirigeerde. Voor pianoaanpak is deze box nog steeds een referentie. In de jaren 80 nam hij ook alle pianoconcerten van Beethoven op, met Bernard Haitink en het Koninklijk Concertgebouworkest. Pariah is het tegenovergestelde van een klavierleeuw. De grote, sensationele concerten laat hij dan ook links liggen. Niet-tonale muziek begrijpt hij niet en die speelt hij dan ook niet. In 1990 sneed Pariah zich door papier in zijn rechterduim, die ontstoken raakte. Hij nam antibiotica om te genezen, maar die tastte zijn algehele gezondheid aan. In 1992 werd zijn carrière bedreigd door een afwijking van de beentjes in zijn hand, die een ontsteking veroorzaakte, die ervoor zorgde dat hij verscheidene jaren van het toetsenbord vandaan moest blijven en die tevens een aantal chirurgische ingrepen noodzakelijk maakte. In die tijd sloot hij zich op met Bach en luisterde veel naar de muziek van Johann Sebastian Bach en in de onderzoekingen naar de speeltrant uit diens tijd. Hij verdiepte zich in de wereld van Bach en nam zelfs klavecimbellessen. Nadat Pariah genezen werd verklaard, volgde aan het eind van de jaren 90 een serie van opnames van de klavierwerken van Bach met als hoeksteen een opmerkelijke opname van de Goldberg-variaties. Hij wordt nu beschouwd als een van de specialisten op dit gebied. Zijn Bach-aanpak is puur en transparant. Zijn natuurlijke souplesse is een ander kenmerk van zijn spel. In zijn Bach-concerten weet hij zelfs de verstokte aanhanger van de authentieke uitvoeringspraktijk te overtuigen. Diepzinnig en galant, naast de stijluiterste van Bach zelf, is zijn aanpak ook warm en lichtvoetig. Van zijn spel word je blij en positief. De bezonnenheid in het langzame Siciliano van het concert 1053, dat u nu gaat horen, is lieflijk wiegend. Dit tweede klavierconcert is waarschijnlijk al in de Weimar-tijd ontstaan als hobo-concert, maar in Leipzig speelde Bach het in Café Zimmermann omstreeks 1726 met het Collegium Musicum. Een aantal delen gebruikte hij ook in de cantates uit die tijd en dan bewerkt voor orgel.

Murray Peraia speelde en dirigeerde bij de Orchestra of St. Martin in the Fields het klavierconcerto BWV 1053. En dan nu het vermaarde en indringende eerste klavierconcert in D klein, BWV 1052. En, dat zult u merken, dat is ons tuneconcert, onze werkdagelijkse herkenningsmelodie.

En het klavierconcert in D, klein, BWV 1052, werd uitgevoerd door Murray Paraya met het orkest van St. Martin in the Fields. En dan ontkomen we er niet aan om van Paraya een deel van de Goldberg-variaties te laten horen. Een memorabele vertolking van een monumentaal stuk, een Mount Everest in de pianoliteratuur. Gespeeld door een fascinerende bergbeklimmer. Govert-Jan Bach, hij is zoals u weet de samensteller en programmamaker van ons programma Geen Dag Zonder Bach. Govert-Jan Bach maakte de uitvoering van Paraya in het Concertgebouw mee. En hij zat toevalligerwijs een paar meter achter hem op het podium. Wel aan, dat was een belevenis op zichzelf. Niet alleen dit stuk van zo'n 75 minuten feilloos uit het hoofd te kunnen spelen, maar ook de concentratie daarbij, de aandacht vooral. Een elektrificerende uitstraling had hij, juist in die bescheidenheid. Zonder enig vertoon, schatplichtig aan de noten. Bij einer entdächtigte Musik ist Gott's Gegenwart, zei Bach ooit. Nou, hoe wereldlijk de variaties ook zijn, het was een heilig gebeuren. Aandacht was hier aandacht. In 1741 schreef Bach geen kerkmuziek meer, eigenlijk alleen nog abstracte werken als deze variaties en de Kunst der Fuge. Het is natuurlijk ook zo'n wonderlijk stuk. Opgenomen in Bachs klavierübung als deel zonder nummer, maar hoe anders dan de rest. 30 variaties met steeds grotere sprongen, ingesloten door de aria die aan het begin en aan het eind klinkt. Als één gebed, een sarabande, een gewijd slaapliedje. We weten het niet zeker, maar het verhaal gaat dus dat het geschreven zou zijn voor graaf Keizerlink, een machtig man in Dresden die aan slapeloosheid leed. Na zijn slaapkamer was een kamertje waar het 14-jarige wonderkind Goldberg woonde om 's nachts voor hem te spelen en hem daarmee te helpen de nacht door te komen. Juist geen reeks slaapliedjes, maar dansende, bruisende, soms felle stukken, bewegelijk, virtuoos, kunstig, ingewikkeld. Zou de herhaling van de aria misschien de graaf toch in slaap hebben gekregen, afgemat door die 30 enerverende variaties? Hoor hoe de schrijfster Anna Enquist ze deel voor deel beschrijft in haar prachtige boek Contrapunt, ook als luisterboek verkrijgbaar, ingesproken door haar en met een uitvoering ook door Ivo Jansen. We gaan nu tot einde tijd luisteren naar Murray Paraya, die al eerder de referentie stelde voor de Mozartconcerten op piano, maar nu ook voor de Goldbergs op de vleugel. Morgen zijn nieuwe cd, De Franse Suites, een absolute nominatie ook.

U hoorde delen uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach in een uitvoering van Murray Pariah. En tot zover ons programma op de concertzender in Dag zonder Bach. Iedere werkdag, 1 tot 2 uur, dan zijn we present. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Goedemiddag en tot morgen.

1 uur, dit is de concertzender Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. In het vervolg van het solistenportret van gisteren, de nieuwe cd van Murray Pariah. Met de Engelse suites door Murray Pariah. Hij maakte de switch, deze pianist, van het merk Sony naar DGG. Is dat een statement? Het historisch meest gerenommeerde platenmerk per slot van rekening, die Duitsers. Minder traditioneel dan je zou denken. Niet alleen degelijk, maar ook vooruitstrevend. Met onbekende muzici die later tot de grootste blijken te behoren. Wel, nu dan die fijnzinnige Franse suites die de Franse opbouw volgen van de danssuite. De uitvoering van Murray Pariah is zeker weer een statement en past mooi tussen onze nominaties met Kyung Wa Chung en René Jacobs, die we eerder lieten horen. De dubbel-CD oogste meteen veel roem en de hoogste noteringen. Misha Spel van NRC zegt erover: er is iets verslavends, sereen aan Bach door Murray Pariah. Zijn spel is ernstig, intelligent, integer, kraakhelder en de muziek passend, opsmukloos. Dit is een Bach met hart, ziel en hoofd, niet te missen. Hier is weinig aan toe te voegen. Een onweerlegbare nominatie voor onze Bach-CD 2016. U hoort de eerste 3 suites, namelijk 1 tot en met 3, in D-klein, in C en in B-klein. Wij kiezen ervoor om deze suites achter elkaar te beluisteren. Dat geeft een meditatieve ervaring. Laat de muziek u gewoon geworden.

U hoorde de Franse suites nummer 1 tot en met 3 in D-klein, C-klein en in B-klein, uitgevoerd door Murray Paraya op Deutsche Grammophon. De organist Rien Donkersloot overhandigde aan onze samensteller Govert-Jan Bach tijdens de prachtige Bachdag in Amersfoort, jongstleden oktober, zijn nieuwe Bach-CD. Hij vond deze tweede Franse suite heel goed kunnen op orgel. En hij overtuigde ons, u ook.

Rien Donkersloot speelde op het Metzlerorgel van de Sint-Joriskerk in Amersfoort. En wel de Franse suite nummer 2 in C klein, BWV 813 van Johann Sebastian Bach. Deze opname hoort daar nog niet bij, eerlijk gezegd, maar wel die van Murray Pereira, die we eerder hebben laten horen voor onze Bach-nominaties 2016. En u hoort later dit jaar, aan het eind van het jaar, zo tussen kerst en nieuwjaar ergens, hoort u alles, al die nominaties, nog even snel voorbij komen, zodat wij u kunnen vragen, maak uw keuze en laat het ons weten. Tot zover voor vandaag Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert-Jan Bach. Goedemiddag, tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender, weer van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van deze programma's. En dan nu het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach. Een nominatie voor John Budd en zijn Dunedin Concert. Twee nominaties, en we hebben het over de Bach-CD-nominaties voor dit jaar 2016. Aan het eind van het jaar komen die aan bod. Maar u kunt alvast goed nadenken. Twee nominaties ook voor John Budd. Aan wie in de volgende Geen Dag Zonder Bach het solistenportret volgende week is gewijd. De geleerde Budd, hij is een rasmuzikant met durf. Hij speelt met de kleine bezetting. De vier grandioze concertisten worden op geëigende plaatsen versterkt door vier ripianisten, de vullers. Daar speelt hij mee, maar het is wel volledig doordacht. En wat worden die koralen nu ineens dringend mooi. Bach had altijd wel 8 zangertjes, want hij had een octet nodig voor de motetten die ingezet moesten worden bij begrafenissen. Een belangrijke bijverdienste was dat voor de heer Bach. Maar die konden niet alle 8 die het lastige solo zingen, maar wel vullen in de koren. Deel 1, om in een echte kerstsfeer te komen. Jauchzet, frohlocket, geen kerstboom kan er tegenop. Een ontegenzeggelijke nominatie.

dubbel CD, prachtige dubbel CD, ook mooi afgewerkt. Hoort bij de nominaties van de 12 nominaties Bach CD 2016. Het eind van deze Geen Dag Zonder Bachweek komen ze allemaal nog een keer langs. De 12 die we hebben uitgekozen, we hebben van 20 moeten kiezen. En dan kunt u nog eens eventjes alles naluisteren ook en uw stem laten horen. Wij gaan nu door met de laatste nominatie van die Bach CD's van dit jaar, namelijk de nieuwe CD van Joachim Eilander. Hij complementeerde zijn eerste succesvolle Bach-CD met cellosuites van Bach met een tweede. Hij heeft ze nu alle zes opgenomen. En we hebben Joachim Eilander ook een keer in de uitzending gehad van Café Zimmerman, hier aan de Bemuurde Weert in Utrecht. En hij doet dat prachtig. En het is bekend, hem is al veel lof toegezwaaid. Zijn weefsel is heel mooi, het is subtiel, het is galant, het is niet houterig, maar ook niet ronkend romantisch. Hij is een groot cellist met al zijn bescheidenheid. En ook hij heeft een grote kans om hoog in de nominaties te eindigen. We gaan luisteren naar die tweede prachtige suite in D-klein, BBV 1008. En daarvan is die Sarabande een van de allermooiste van Bach. Die wedijvert eigenlijk met de Sarabande uit de vijfde suite. Die is ook een mineur. En deze is prachtig. U hoort Joachim Eilander in de tweede suite in D-klein van Bach.

Dat was de tweede kantate uit het Weihnachtsoratorium Und es waren Hirten in derselben Gegend. Uitgevoerd door John Budd met zijn Dunedin-consort. Deze

U hoorde de tweede suite Cello Solo, de suite D klein, BWV 1008, gespeeld door Joachim Eilander op zijn nieuwe cd. En deze prachtige cd is wat ons betreft een hele hoge nominatie, want het is mooi werk. Het eind van de week kunt u uw stem gaan uitbrengen en dat doen we met drie mogelijkheden. U kunt een favoriet noemen, u kunt een top 3 maken, u mag ook een top 12, omdat uw eigen rangschikking, dat mag allemaal. En als u meedoet en het opstuurt naar bach@concertzender.nl, dan maakt u ook kans op een mooi luisterboek. Luther en Bach, mijn nieuwe luisterboek, dat uitkomt in januari. Van harte uitgenodigd om mee te doen. En een fijne dag nog.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. We zijn deze week bezig met de nominaties Bach-CD's 2016. Uit een grote groep prachtige cd's hebben er 12 moeten kiezen. En dat was geen makkelijke keus. Maar een hoge nominatie verdient volgens ons de cd waar we veel uit draaien deze week, namelijk het Weihnachtsoratorium door John Budd. En precies op de derde kerstdag in de tijd in Duitsland, in de tijd van Bach dus, draaien wij ook de derde kantate uit dat Weihnachtsoratorium. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Ja, dat is een prachtige tekst. Das Lallen, dat heeft te maken met het woord Halleluja. In Jiddisch is dat ook bekend. Denk maar aan Hallel, dat zijn allemaal dezelfde semitische stammen. Dat Lallen heeft met een soort van lofprijzen te maken. En die derde kantate is weer zo'n heerlijk prachtig, vrolijk, energiek stuk van de rijpe Bach. Hij is al haast 50. Het typische van Bach hier is dat er een balans is tussen de vrolijke dansante stukken met koninklijke allure en de introverte beschouwende momenten. Neem nou het swingende duet wat straks komt, Herr dein Mitleid, dan dein Erbarmen, omgezet van een hofkantate, voor Dresden eigenlijk, maar nu voor sopraan en bas. Dus ontleend aan wereldlijke kantaten. Voor Bach was er eigenlijk qua muziek niet een echt verschil tussen wereldlijk en kerkelijk. Alle muziek was afspiegeling van een perfecte kosmische orde. Ook alle instrumentale, dus alle wereldlijke muziek van Bach ondertekende hij altijd met SDG, Soli Deo Gloria, alleen God zij de eer. Ook zijn concerten, ook zijn Brandenburgse concerten. Goed, hij gebruikte hier dus omzettingen, parodieën heet dat. En dat kan soms qua tekst wonderlijk overkomen, maar ze kloppen altijd emotioneel, qua affect, qua gevoel. En daar is hij heel goed in. Voor Bach was er ook geen echt verschil tussen zinnelijke en goddelijke liefde. Zoals die goddelijke liefde tot uitdrukking komt in Gods erbarmen. Het zijn allebei verschillende aspecten van dezelfde liefde. In dat duet staat de sopraan, ja, meer voor de gelovigen. En de bas is al vaak de Vox Christi, de stem van Christus. Die staat er voor de goddelijke. En eigenlijk vormen dus de bas-sopraan een soort van mystiek, kosmisch paar. Na deze heerlijke muziek van het duet gaat Bach in zijn componierstube, daar in de Thomasschule, maar daar woonde hij met zijn gezin, gaat hij werken aan de omzetting van een bestaande altaria uit zo'n hofkantate voor iemand van het Koninklijk Huis in Dresden. Gaat hij naar die tekst dat Maria alles wat ze hoort van de herders in haar hart overweegt. Als ware een reactie op die woorden van de herders. Dat zalige wonder wat zij dan in haar buik had en nu geboren is geworden. En dan gaat Bach de parodie maken. Dat betekent dus onder de ongeveer dezelfde noten nieuwe woorden. Soms verandert hij nog heel veel aan de muziek, heel veel soms. En hij begint daarmee, heeft een altaria uit zo'n hofkantate te pakken. En dan ineens, we hebben dat dus ergens liggen in Berlijn, we kunnen dat zien, haalt hij met grote doorhalen ongeveer 8 maten schript hij door. En hij schrijft opeens een totaal nieuwe verse aria. Schließe mein Herze, dies selige Wunder, schließe das Herz ein in mein Herze. Een prachtige, diepzinnige, introverte aria. Met de warme altstem gecombineerd met de viool. Eigenlijk moeten we denken aan het Erbarmen Dich, maar nu niet zo tragisch als het Erbarmen Dich, maar meer uitgereikt, meer verinnerlijkt, maar wel eigenlijk dezelfde aanpak. Het is een prachtige aria geworden. Een van de mooiste van Bach, vind ik. Diezelfde kantate wordt eigenlijk weer besloten met het beginkoor. Jubelend eindigt dat.

U luisterde naar deel 3 van het Weihnachtsoratorium, de kantate voor derde kerstdag, Herrsche des Himmels, erhöre das Lallen. Uitgevoerd door Dunedin Consort, alleen van John Butt. Alle gegevens en solisten zo kunt u vinden op onze website. Deze CD, dubbel CD met het Weihnachtsoratorium, hoort ook bij onze nominaties voor de Bach CD 2016. We stappen nu weer even over op iets heel anders, namelijk het orgel. Eindelijk weer eens aandacht voor het orgel. En we laten weer dat prachtige orgel horen in de stadskerk Zur Gotteshilfe in het kleine stadje Waltershausen in Thüringen, vlakbij waar Bach geboren is. Oud barokorgel, gebouwd tussen 1722 en 1741. Bach, die oorspronkelijk uit deze buurt kwam, had het kunnen bespelen, maar dat weten we allemaal niet. Het is wel het soort orgel dat in die tijd geliefd was. U hoort orgelmuziek uit verschillende levenstijdperken van Bach. Eerst de Prelude in Fuge in D groot en dan een bewerking van het beroemde lied van Luther, Ein feste Burg ist unsere Gott, BWV 720.

U hoorde op orgel Preludium en Fuga in D groot, BWV 532. En de bewerking van het koraal van Luther, Ein feste Burg ist unsere Gott, BWV 720. Uitgevoerd door Stefano Molardi op de troostorgel van de Stadskerk Tour Gotteshilfe van Waltershausen. Deze prachtige opname van Stefano Molardi, door Briljant, heel direct opgenomen, door je als het ware nog ja, al die klepjes hoort van zo'n oud orgel, zijn heel erg geliefd bij niemand minder dan Joop van Zijl. Hij had niks met de orgel, maar sinds hij deze uitvoeringen hoort, luistert hij heel graag naar het orgel. En we wensen hem alle sterkte in zijn rust na zijn ziekenhuisopname. De triosonates schreef Bach tussen 1727 en 1732. De tijd dat hij iedere zondag nog steeds de muziek in de kerk verzorgde, maar haast geen kerkmuziek meer schreef, geen nieuwe cantates meer. En zich steeds meer wendde tot allerlei soorten klaviermuziek en wereldlijke muziek voor Café Zimmermann. En voor orgel heeft hij in die tijd die prachtige triosonates geschreven. En er zitten vaak ook wat oudere stukken in voor andere instrumenten, maar ze hebben toch als basis een lichte, zwierige toets. Galant zijn ze, zijn aangenaam om te horen. En daarna, na deze triosonate in D klein, BWV 527, hoort hij nog een stukje tot einde tijd van de bewerking van het concert van Vivaldi, dat Bach in zijn Weimar-periode kreeg aangereikt door de jonge prins van Weimar, een leerling van hem. Dat is het stuk Concert in D klein naar Vivaldi, BWV 596.

U hoorde tot slot Triosonaat in D-klein, BWV 527, en een deel van Concerto naar Vivaldi, BWV 596, gespeeld door Stefano Molardi op de Troostorgel in Waltershausen te Thüringen. Dit is het einde van de tweede aflevering deze week van Geen Dag Zonder Bach. En we hopen u morgen weer aan de speaker of aan de koptelefoon te horen of gewoon via de laptop. Een prettige dag en tot morgen.

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender over Bach en zonen, leerlingen, familie en bewonderaars. Vandaag toch weer heel veel Bach weer. En wel een solistenportret gewijd nu eindelijk aan John Budd. U hoort steeds zijn uitvoering van het Weiners Oratorium, net uitgekomen en genomineerd voor onze Bach-CD 2016. Maar hij verdient nu ook wel een plekje om eens even wat aandacht te krijgen. Want wie is deze John Budd? Hij is een dirigent, dat heeft u al lang gemerkt. Daar in Glasgow zit hij, met het Dunedin Consort. Geweldige orkestmensen, hele goede solisten. De concertmeester is niemand minder dan onze Cecilia Bernardini. Ja, hij weet wie die kiest, deze John Budd. Hij is ook een hele goede organist en klavecinist. Afgelopen Festival Oude Muziek hebben we horen optreden met Engelse muziek. Hij is eigenlijk een beetje de Christoph Wolff van Engeland. Want hij is ook een groot geleerde. Enorme Bach-kenner. Maar ook kenner, en dat is interessant, van de filosofie en de cultuur van de tijd van Bach. Vooral van de verlichting. Hij heeft professoraten gehad in Cambridge en Glasgow. En hij heeft ook zijn eigen ensemble in Edinburgh. Hij heeft veel publicaties gemaakt. En een hele belangrijke ook. Onder andere de Cambridge Companion to Bach. En heel interessant is dat hij eigenlijk de man is die de nieuwe ideeën levert voor John Elliott Gardiner. Dus als hij het boek van John Elliott Gardiner goed leest, A Castle in Heaven, als hij dan naar de noten kijkt, dan ziet hij steeds de naam John Budd als er iets nieuws en origineels verschijnt. We luisteren naar kantate 4. Dat is de kantate voor Nieuwjaarsdag, Richte mein Beginnen. En dat was een kerkelijke feestdag in die tijd. Geen vuurwerk, maar naar de kerk. Op nieuwjaar. Dat is een hele mystieke kantate, want het gaat over de naamgeving van Jezus. Origineel was het verhaal dat het om de besnijdenis ging, maar dat was een Joods thema en geen Luthers thema. Dus Bach gaat in, gebruikelijk voor die tijd, op de naamgeving van Jezus. En Jezus heeft vele namen en die worden allemaal genoemd. En die naam heeft iets van een energie, een kracht. En die wordt steeds eigenlijk bezongen in deze prachtige kantate. Hij is naar binnen gekeerd, hij is mystiek. Aan de andere kant heeft hij ook iets van een kleine opera, omdat er ook prachtige dialogen in zijn tussen de sopraan en de basweer, eigenlijk mystieke teksten, en de prachtige echo-aria, ook weer een dialoog tussen de sopraan, die bij het orkest staat, en de sopraan ergens ver in de kerk. Dat was een opera-aanpak, een opera-techniek. Dat zet Bach om in een prachtige theologisch frame van dat God onze echo is en eigenlijk nog voor dat wij echo zijn, is hij degene die het eerste spreekt en ons benoemt. In deze kantate geen feestmuziek, geen trompetten, maar vooral die dialoog tussen de sopraan en de bas in die mystieke sfeer. De vierde kantate voor Nieuwjaarsdag van het Weiners Oratorium.

U hoorde de vierde kantate uit het Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Needham Consort onder leiding van John Butt met solisten. Alle informatie op de website. Ja, vandaag is alle aandacht even voor John Butt, die ik al benoemde als een heel belangrijk geleerde, een groot geleerde met enorme, ja, vernieuwende ideeën, met een soort van metavisie op Bach en zijn tijd, ook op de passionen, en een ongelooflijk goede muzikus die heerlijk swingend Bach speelt, bijvoorbeeld klaversimmel. Dat gaan we nu horen, want we gaan nu naar het Brandenburgsconcert nummer 5. En u weet misschien dat dat concert heel belangrijk is voor de klaversimmel. De twee solisten eigenlijk, de fluit en viool, die zijn aan het spelen met het orkestje, met de tutti. En het klaversimmel doet mee. En op een gegeven moment vallen die solisten stil. En dan maakt als het ware het klaversimmel zich los van het orkest. En voor het eerst in de geschiedenis van de muziek krijgt het klaversimmel een concertpartij. In een totaal van een orkest. En je zou kunnen zeggen dat hier eigenlijk het pianoconcert van later, het klavierconcert, geboren wordt. Er moet nog wel wat gebeuren voor we aan pianoconcerten van Mozart of Beethoven toekomen. Maar hier is eigenlijk het klavierinstrument losgemaakt van zijn omgeving en krijgt een soloplek. Ja, Bach heeft dat zeker zelf gespeeld op een tamelijk groot klaversimmel, weten we, daar in Keuten. En John Butt doet dat heerlijk. En zijn opvatting over de barok ook is dat het niet strak moet zijn, niet mechanisch, maar speels en grappig, met veel roubati erin, met springerigheden. En niet iedereen kan daar tegen, maar het is wel heel erg barok. En John Butt weet wat hij doet. Dat is John Butt. Ontzettend aardig man. Ik mail wel eens met hem. Hij weet veel. Hij is bijzonder vriendelijk. En hij is ook heel fijn. Dat weet ik van Cecilia Bernardini. Ontzettend fijne baas daar. En heel collegiaal met elkaar maken ze die muziek. En eigenlijk iedere cd van John Butt is een succes. Luister eens maar naar het Brandenburgsconcert nummer 5 van Bach. In de uitvoering van de Dunedin Consort. Met John Butt op klaversimmel en Cecilia Bernardini op de viool.

U hoorde net het vijfde Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Dunedin Consort, onder leiding van John Butt, die ook klaverzimmel speelde, en met onze Cecilia Bernardini op de viool. Ja, nou, dit heeft u waarschijnlijk wel kunnen overtuigen van de glans en de prachtige virtuositeit van dit ensemble. En alles kan je horen, dat komt ook door die prachtige opname van Lynn, die ook heel veel van de hi-fi techniek afweten. Lynn Records, daar allemaal in Schotland. Tot einde tijd laten we Jan Butt nog een keer horen in meer een solo-sfeer, in kleinere kamermuziek, namelijk in zijn opname met de violiste Lucy Crowell, met de vioolsonates begeleid dus van Bach in die latere periode dat Bach ze maakte. Vanaf 1725 maakte hij die. Het is ook ongelooflijk dat hij dan met de Passione bezig is, iedere week een haast cantate schrijft en ook nog dit soort vioolsonates schrijft. Nou, we gaan luisteren naar de zesde vioolsonate met 5 delen, waarin eigenlijk een stukje solo klaverzimmel in staat. En dan kunt u John Butt even helemaal alleen horen. En John Butt zelf niet, maar wel zijn uitvoering van het Weihnachtsoratorium en de vioolconcerten met Cecilia Bernardini zijn genomineerd. En dat krijgt u allemaal te horen en te zien op de website aan het einde van deze week op de vrijdag. Nu dus eerst de vioolsonate van nummer 6 van Bach met Lucy Crowell en John Butt.

Dat was tot slot vandaag in het solistenportret van John Budd, de zesde vioolsonate met Lucy Crowell op de viool. John Budd is genomineerd met twee cd's, namelijk de vioolconcerten van Bach met Cecilia Bernardini en het Weiners Oratorium. En u hier vandaag goed naar hem kunnen luisteren. We hopen dat u morgen weer luistert en misschien tot dan, want we gaan weer door met heerlijke Bachmuziek. Ik dank u voor uw aandacht.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender over Bach en zijn muziek en zijn omgeving. Wij luisteren vandaag naar de laatste kantaten van het totale Weihnachtsoratorium, zesdelig dus, en de zes kantaten geldt inderdaad als afsluiting. We zijn dan op 6 januari 1735. Met Drie Koningen werd hij uitgevoerd in de kerkdienst. Drie Koningen, eigenlijk ook vaak Epifanie genoemd, namelijk Am Feste der Erscheinung Christi. Erscheinung is het Duits voor verschijning. En dat is in het Latijn, of eigenlijk nog beter het Grieks, Epifanie. Pas door de aanbidding van de Drie Koningen, maar daar gaat het om, verschijnt Jezus als de nieuwe koning, als de Zoon van God. In de orthodoxe kerk, de christelijk orthodoxe kerk, dus ja, dat is Rusland en Griekenland, ook nog Syrië, ja zeker Syrië, is dat pas het echte kerstfeest, 6 januari. Bij ons is dat veel meer verschoven naar het zonderwendefeest van 25 december. In Leipzig 1735 werd het tweemaal uitgevoerd, 's ochtends in de ene en 's middags in de andere kerk, de Thomas- of de Nicolaikirche. Dat wisselde om. Deze twee prachtige kerken bestaan nog steeds. Je kunt ze bezoeken. Ze zijn nog vaak te zien op de tv of in films. En de mensen zaten dan met een tekstboekje in de kerk. Koor en solisten konden ze amper of helemaal niet zien. Men zat gericht op de preekstoel die in het midden van de kerk stond. Bach grijpt voor deze laatste kantate van het Weihnachtsoratorium terug op een kerkkantate die helaas verloren is geraakt. Verschollen, zegt de Duitser. Het is ook best erg dat we zo'n 100 kantates missen en ook nog heel veel soloconcerten. Maar gelukkig hergebruikte Bach veel van zijn eigen werk, zodat de schade meevalt. Maar er blijft genoeg over. In die zesde kantate is Bach bezig als de filmregisseur. Hij maakt er een spannend verhaal van met een ontknoping. De plot van deze zesde kantate is dat Herodes het pasgeboren kind net niet kan vinden. Want hij wil dat kind uit angst vermoorden, want er was gezegd dat het de nieuwe koning van Israël was. Net als Saddam Hussein, die ook zo'n beetje zijn halve familie uitmoordde, probeert hij zijn troon veilig te stellen. Dat is natuurlijk haast een waan. Maar hij wordt op de tuin geleid en hij gaat af. Het thema is dus dat het kwaad niet wint, maar juist overwonnen wordt. Herodes' plannetje om van de koningen, de drie wijzen uit het oosten, de drie koningen, de verblijfplaats van het kind te weten te komen, mislukt. En daardoor is hij eigenlijk een loser met al zijn macht en soldaten. Later zou hij dus nog al de eerstgeborene jongetjes in Bethlehem laten vermoorden. Daarom heet het beginkoor van deze kantaten ook Herr, bij die stolzen Feinde schnauben, als de trotse vijanden snuiven. Het is een strijd, een oorlogsmuziek. Zeer plastisch barok taalgebruik, maar herkenbaar in een land dat nog maar net van de oorlogen bevrijd was. Het gaat om de strijd tussen God en de vijand. In feite is dat de boze koning Herodes. En die wordt genoemd Du Falscher, jij valserik. Eerst horen we de strijd in dat beginkoor, waar de scherpe, valse, dissonante tonen in de trompetten steeds weer heerlijk oplossen en het stralende degoot overwint. Dan komt de evangelietekst over de list van Herodes, die via die drie koningen te weten wil komen waar het kind verblijft, ten einde het ter dood te kunnen brengen. Want deze tiran ziet dus dit kind als levensbedreigend. En je kan die listen in het recitatief horen doorklinken, vaak in de dissonanten in de cello. En dan komt er een luchtige, dansante sopraanaria, waarin bezongen wordt dat God met slechts een wenk van zijn handen de valse macht ineen doet storten. En dan komt het prachtige kerstkoraal Ich steh an deinen Krippen hier. Want dat is het antwoord in deze zesde kantate, het slotkantate, op het koraal van de eerste kantate, waarin gezongen werd, hoe zal ik u ontvangen? Hoe moet dat? Nou, zo dus. Knielen als de koningen, dat is wat we moeten doen bij de kribben om het wonder van het kerstverhaal te kunnen begrijpen, dat de grote almachtige God zo klein wordt als een weerloze baby, daar achtergesteld in die vieze oude stal, in de voederbakken gelegd van de dieren. En het is mooi als koningen het voordoen en knielen voor iets heel teers, iets heel bijzonders, iets kwetsbaars. Alles van waarde is weerloos, zei Lucebert al.
Uiteindelijk sluit deze kantate met een energiek slotkoraal, een overwinningslied. En voordat die overwinning wordt gevierd, namelijk door eenzelfde koraal van de eerste kantate, die melodie van Oorhoop van Bloed en Woenden, in een framework van D-groot en majeur te zetten. En voordat dat gebeurt, komen de vier solisten nog even bij elkaar. Die zingen over de kern van het hele Weihnachtsoratorium. Vrees niet, het licht heeft het duister overwonnen. En ze doen dat in een zogenaamde vaudeville, waarin ze met z'n vieren aan het eind even naar voren treden, zoals dat in opera en operette gebeurt. 8 jaar eerder besloot Bach ook zo zijn Matthäuspassion. Iedere solist zingt een kernachtige zin en sluit het verhaal thematisch af voor het slotkoor klinkt. En daarin komt het allemaal goed. Het is feest, het is overwinning, het kwaad is overwonnen en het feest mag doorgaan. De 6e en laatste kantate uit het Weihnachtsoratorium door Jan Butt met zijn Dunedin Consort.

U hoorde de zesde en laatste kantaten van het Weihnachtsoratorium uitgevoerd door Jan Butt met zijn Turini-consort. Deze dubbel CD van het Weihnachtsoratorium hoort bij de nominaties. Morgen komen ze alle 12 nog even langs. Een andere belangrijke nominatie is de tweede cello-CD, van Joachim Eilander, die de twee mineur-suites speelt en de zesde suite in D groot. En ook daar besluit Bach die zes cello-suites, hij deed haast alles in zes, dat was voor hem een heilig getal, met een majestueuze suite in D groot, stralend, virtuoos, haast olympisch van sfeer. En ja, die wordt vaker gespeeld op een vijfsnarige cello. En het knappe is dat Joachim Eilander dat op een viersnarige cello doet. En dat doet hij heel goed en heel knap en heel mooi. Wat ons betreft een belangrijke nominatie.

U hoorde tot besluit de zesde cellosuite van Johann Sebastian Bach, BWV 2012 in D-groot. En u hoorde Joachim Eilander op zijn genomineerde cd, zijn tweede cd met de cellosuites van Bach. Morgen krijgt u alle nominaties al een keer langs en kunt u uw keuze maken. Dus daarom heel graag tot morgen. Prettige dag.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma over Bach en tijdgenoten en familie. Vandaag is de laatste dag van de nominaties. Alle nominaties komen nog even langs met een kort fragment. Ze staan ook allemaal met de cd-hoes op de website. Dan kunt u ze rustig bekijken. En ons verzoek is of u nog eens even goed wil luisteren. En u mag 3 dingen doen. U mag er eentje uitkiezen als uw eigen favoriete cd. Heel leuk. U mag ook een topje 3 maken, top 3. Maar u mag ze ook nog alle 12 in een rangorde zetten. Wat u doet is allemaal goed. De deelnemers die dat opsturen naar bach@concertzender.nl. Onder die deelnemers zal verloot worden mijn nieuwe luister-cd Luther en Bach, die in januari uitkomt. We hebben er 12 en dat is niet zomaar gekozen, want je hebt 12 laureaten bij het Elisabeth-concours. En daar zegt altijd de voorzitter van de jury in zijn prachtige Frans van dat zijn eigenlijk allemaal 12 prijswinnaars. En van die 12 wordt er dan ook weer een rangorde gemaakt en eentje wint dan uiteindelijk. Blijkt dan vaak dat de winnaar van het reine Elisabeth-concours helemaal niet de beste is die het bij het publiek goed doet in de loop der jaren. Dus die 12 die dan laureaat zijn, die zijn allemaal eigenlijk al heel erg goed. Dat geldt voor ons ook. We hebben helaas wat cd's moeten laten afvallen, want hadden we anders veel te veel gehad. Uitgevallen is Kyung Wha Chung. Ja, helaas, helaas. Toch hier en daar wat te vals voor sommige mensen. Meer violistisch interessant dan interessant voor Bach. Maar wel een statement dat aan het einde van de carrière toch nog even als op Bach richt. Verder is ook uitgevallen Sarah Kapustin met een hele boeiende cd. Die combinatie met Bartok en een tijdgenoot als componist is heel boeiend. Maar haar uitvoering van de derde vioolsonate solo kon een aantal mensen toch niet echt ontroeren. En was ook wat dat betreft niet uniek voor ons. Ja, allemaal, dat is allemaal pijnlijk en naar om te horen. Hè? La critique est assez, mais l'art est difficile. De kritiek is makkelijk, maar de kunst is moeilijk. De derde cd die we laten vallen is die van Pascal Dubreuil, die ontzettend mooi de Goldberg-variaties heeft neergezet. Echt, ik vind dat een hele mooie cd. Maar wat is die concurrentie groot? Dus de vraag of een cd van Bach of iets nieuws toevoegt, geldt dan. Want er zijn hele mooie uitvoeringen van Richard Egarr, van Céline Frisch en van André Steyer. En die van Johan Butt, die komt zeker nog. Maar nogmaals, jammer. Het domineren sluit op zondag 8 januari. Daarna wordt bekendgemaakt in Concertzender Actueel hoe de nominaties zijn verdeeld. En dus graag uw stem, zo gauw mogelijk, uw voorkeur, de eerste of de eerste 3, of hoe die ook wilt. Dan gaan we ze allemaal langs. We beginnen met Cecilia Bernardini, dat is dus nummer 1, vioolconcerten met de Dunine Concerto van Jan Butt.

Dat was een deel van het vioolconcert van Bach, gespeeld door Cecilia Bernardini. Ze werd begeleid door Donizetti-consort John Butt. En u kunt haar verder horen op aflevering 416 van 21 november. Daar is meer te horen. We gaan nu door met de tweede nominatie. Die nummers die zeggen niets van onze voorkeur. Namelijk ja, de echt heel bijzondere uitvoering van de Johannes Passion door René Jacobs met zijn Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek. Echt natuurlijk een geweldige bezetting, geweldige solisten ook. En het bijzondere van deze weer indrukwekkende, imponerende uitvoering, net als zijn eerdere Matthäus Passion, is dat hij dus de nieuwe delen van de Johannes Passion versies na de eerste van 1724 daarin ook heeft opgenomen. Dus met die twee cd's heeft hij eigenlijk de totale Johannes Passion met al zijn variaties. En die zijn ook heel interessant om een keer te horen. U hoort het beginkoor.

U hoorde uit de Johannes Passion het beginkoor, Academie voor Alte Muziek, Rias Kamerkoor, onder leiding van René Jacobs. De tweede nominatie was dat. We gaan naar de derde toe. Rachel Podger, barokvioliste, speelt met haar ensemble, de Brecken Groep, Jeroen Stegvoelke, een mooie bewerking voor strijkers. U kunt meer van haar horen op aflevering 418. Die is te vinden onder de datum van 16 en 17 november.

Dat was de cd genomineerd voor Rachel Podger met de violiste, met de Koensterfoeke. En u kunt er meer vinden op aflevering 418 van 16 en 17 november. Wij gaan door met een hele interessante, bijzondere cd met Filip Jaruzelski, die Bach-kantates en Händel en Telemann zingt. En ja, op een hele bijzondere manier. Wij gaan luisteren naar Schumert Ein, een van de mooiste arias van Bach. Hoe doet hij dat? Nou, hij doet het prachtig. Meer van die heel interessante cd van Warner kunt u vinden in aflevering 24. En die is gedraaid op 18 november van het jaar. Je kunt alles terugvinden op de website van Concertcentrum.

Dat was nominatie nummer 4. Philip Jaruzelski zingt Bach-kantates en Telemann. En u hoorde Schlummert ein uit de kantate voor bas, bewerkt voor sopraan. Of eigenlijk alt, moet je zeggen. U hoort nu de Münchener barok-solisten met een prachtige cd met allerlei concerten van Bach. Die concerten zijn niet nieuw en zijn al vele malen uitgevoerd, maar ze spelen zo ontzettend fris en prettig en muzikaal. En gedurfd ook dat deze cd's blijven staan. En het leuke is dat de zeer virtuoze vioolsolist onze Shunsuke Sato is, de concertmeester van de Nederlandse Bachvereniging, die u haast iedere dag zou kunnen zien als u naar All of Bach, dat prachtig project van de Nederlandse Bachvereniging, kijkt. Want u kunt het allemaal zien. En hij speelt hier geweldig. U kunt meer van deze cd beluisteren op aflevering 421. En die is uitgevoerd op 28 november.

Een concert wat ook te horen is op aflevering 421. We gaan nu door met de deze week al eerder genoemde cd van Joachim Eilander, die zijn tweede cd heeft gemaakt met de overige Bach-suites 2, 5 en 6. Die waren te horen op aflevering 431 en 434 op de dagen 26 en 29 december van dit jaar. Absoluut een nominatie.

Dat was Joachim Eilander in het eerste deel van de zesde cellosuite van Bach. In zijn uitvoering op zijn nieuwe cd. We gaan nu luisteren naar dat fenomeen van de klavicinist, oorspronkelijk uit Iran afkomstig, Mahan Esfahani. En hij speelt hier het begin van de Goldberg-variaties. En die cd kunt u veel meer van daarvan horen op aflevering 423... En die is te vinden op de datum 30 november via de website van de concertzender. Dan kunt u het allemaal weer even beluisteren. Langere fragmenten.

Dat was het begin van de Goldberg-variaties, gespeeld door Mahan Esfahani. Nominatie voor de Bach-CD's 2016. Meer daarvan op aflevering 423, uitgezonden op 30 november van dit jaar. We gaan nu door met een ontzettend leuke, frisse CD van Masaaki Suzuki. Met de boerenkantaten van Bach en nog een paar andere leuke kantaten. Onder andere de sopraankantaten en de baskantate Amore Traditore. En je zou het niet verwachten, maar Suzuki doet het zo ontzettend leuk en helder. En je hoort een stukje van Mir haben ein neue Oberkit, de boerenkantate. En die is op aflevering 425 helemaal te horen. En die is uitgezonden op 2 december 2016.

U hoort het begin uit de boerenkantate Mi Han Anoyo Beket. De boerenkantate, en die was uitgevoerd door de genomineerde Masaaki Suzuki in deze heerlijke cd. Wij gaan door met ook weer een hele grappige cd, namelijk orgel. Orgelmuziek van Bach. En de cd heet Organo Concertante. En u hoort er in het Le Picard-orgel in de Martinikerk in Groningen. Een prachtig klein orgel. En u hoort daar Leo van Doeselaar en Erwin Wiersing gaan. Wij weten dat als wij orgelmuziek laten horen, Bach heeft natuurlijk heel veel orgelmuziek geschreven, dat er dan heel veel mensen even afhaken. Helaas, helaas, helaas. Heel veel mensen kunnen toch niet goed tegen het orgel. Ja, dan gaan ze wegzappen. Dan zappen ze weg en zoeken ze andere muziek op. De Nederlandse filosoof Simone van Saarloos, die zegt, wegzappen is eigenlijk de beste daad die je kunt stellen. Want dat betekent dat je een keus maakt. En wij vragen u nu om de keus te maken voor deze orgel-cd, om hem toch even te beluisteren. Want het is een heerlijke cd met prachtig concert van Händel, tijdgenoot van Bach. En van zoon Bach en twee prachtige stukken van vader Sebastiaan. En u hoort daarvan een deel wat hij later in cantaten heeft gebruikt. Zeg maar een klein orgelconcert. Waarschijnlijk gespeeld door zijn zoon Willem Friedemann.

U hoorde uit de CD Organo Concertante, het Lupicaar-orgel uit de Martinikerk in Groningen, dat prachtige orgel. Een absolute nominatie, een frisse, leuke orgel-CD om van orgel te gaan houden. We gaan door met een hele boeiende CD van de altviolisten der altviolisten, Esther Apitulei, in haar CD Stirring Stills, Bach voor viola. Ja, dit is bijzonder, dit is eigen, om die muziek van Bach nu op de altviool te spelen. En luistert maar hoe zij dat doet in de adagio van de eerste sonate. Het is prachtig, absoluut een nominatie waard.

U hoort het adagio uit de eerste vioolsonate, maar nu bewerkt voor altviool en gespeeld door Esther Apitoulay op haar cd Staring Stills. U kunt vrijwel die hele cd horen op aflevering 427 op 13 december. En wij gaan door met de ene laatste nominatie, namelijk nummer 11, Murray Pariah, die op DGG is overgestapt met de Franse suites. En daarvan hoort u het eerste deel van de eerste suite. U kunt meer luisteren op aflevering 429, die we uitzonden op 15 december 2016.

Dat was het eerste deel uit de eerste Franse suite van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door Mireille Peraya. Uitgevoerd op het cd-label DGG. Een absolute nominatie, want Mireille Peraya, die overal al 5 sterren krijgt en oorkondes en andere prijzen, is een groot, groot kunstenaar. En ook dit doet hij weer prachtig. We zijn benieuwd wat u vindt. En tenslotte dan de deze week veel gehoorde uitvoering van het Weihnachtsoratorium Christmas Oratoria staat op de cd. Van het Weihnachtsoratorium dus, door Dunedin Concert onder leiding van John Budd op Lynn, prachtig opgenomen. U hoort daar weer een stukje van en u kunt ze allemaal horen in vooral deze week op de afleveringen 430 en tot 434. En die zijn uitgevoerd op de aflevering van 16 december en 26 tot 29 december dit jaar. En u hoort een stukje tot einde tijd, want er is veel van deze CD te horen.

Dat was de laatste en 12e nominatie van het Weisauditorium nu onder leiding van John Budd met zijn Dunedin consort. Dat zijn ze alle 12, het is best heel veel, maar ze zijn ook allemaal zo goed dat het moeilijk is om daar zomaar een paar uit te kiezen. Maar we zijn zeer benieuwd of u dat gaat doen. U mag er 1 kiezen als favoriet, u mag er 3 kiezen, u mag ze alle 12 ook op volgorde zetten, alles is goed. Wie meedoet en het opstuurt naar bach@concertzender.nl, die maakt kans op een cadeautje, namelijk mijn nieuwe luisterboek over Luther en Bach, wat uitkomt in januari. Wij hopen heel erg dat u meedoet en wij hopen op een mooie uitslag. En we zijn zelf ook heel benieuwd. Wij doen ook allemaal mee, dus het wordt nog spannend. Wij wensen u een mooi nieuwjaar of een al gestart goed nieuwjaar. En graag tot ziens met het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik dank u voor uw aandacht.

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Bach, leerlingen, ooms, leraren, volgelingen, etc. Dit is eigenlijk de eerste uitzending van het nieuwe jaar, die helemaal nieuw is. En we hebben wel wat iets te vertellen, want ik presenteer omdat Joop van Zijl helaas door ziekte geveld is. Het gaat goed met hem. Godzijdank, en we wensen hem ook bij deze alle beterschap toe. Maar we zullen het de eerste tijd zonder hem moeten stellen. En dat heeft geresulteerd in een volgende aanpak, dat we iedere week een beetje een mix maken van oude opnames, ingesproken door Joop van Zijl, en nieuwe die ik presenteer. En de maandag is eigenlijk altijd dan de aflevering van de nieuwe week, waarin de komende week een beetje wordt aangeduid wat het programma is. Deze week gaan we deze maandag in op de nominaties. De eerste 5 plaatsen. Dinsdag is er een programma met de pianist Piotr Anatevsky, die net heeft gespeeld in het Muziekgebouw aan het IJ. Woensdag is er een solistenportet weer met Marta Arkerich. Donderdag en vrijdag oude opnames. Maar vrijdag is wel belangrijk, want dan is het weer een Luther-uitzending met kantaten 4 en kantaten 80. Want u bent hierbij uitgenodigd om bij de presentatie te zijn van mijn nieuwe luisterboek Luther en Bach, 2 grensverleggers, op zondag 29 januari om 4:00 smiddags in de aula van de Universiteit van Amsterdam. En dat is de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam. Het wordt een mooi programma met een renaissancekoor onder leiding van Nanny Schuller. En het wordt heel feestelijk en heel leuk. Van harte welkom. U kunt alles vinden op de site van uitgeverij Rubinstein en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Amsterdam. Terug naar vandaag. Omdat het Luther wordt, komend jaar eigenlijk het Lutherjaar, het reformatiejaar, beginnen we even met een heel kort stuk van Luther. Ein feste Burg ist unsere Gott, gewoon het koraal puur.

U hoorde het Lutherkoraal Ein feste Burg ist unser Gott. Speelt een grote rol in deze week, vrijdag, met de uitzending van Cantate 80 van Bach. Het speelt ook een rol in mijn nieuwe luisterboek. We gaan nu naar de nominaties voor de Bach-CD 2016. Er waren 12 nominaties en door stemming zijn we gekomen tot de 5 eerste plaatsen, of de 1 tot en met 5. En op nummer 5 staat een Nederlandse violiste, een Nederlandse muzikus, Cecilia Bernardini. Die speelt de vioolconcerten van Bach op het label Lin, prachtige heldere opnames. En zij wordt begeleid door het Dunedin Consort, alleen van John Budd. Zij is daar ook de concertmeester bij het orkest. Prachtige, heldere, sierlijke, aangename uitvoering. Zeer muzikaal, mooi, warm. Cecilia is echt dienstbaar aan de muziek. Heerlijke, goede, mooie uitvoeringen. En u hoort ervan een stuk uit dat heerlijke vioolconcert in A-klein, BWV 1041. Cecilia Bernardini op de 5e plaats.

U hoorde uit het vioolconcert in A-klein het eerste deel gespeeld door Cecilia Bernardini met het Dunedin Consort onder leiding van John Budd. De vijfde plaats van de top 5 nominaties Bach CD 2016. We gaan naar de volgende nominatie, nummer 4. De grootmeester Murray Pariah. Een CD die al heel veel gelauwerd is en bekroond al een korte tijd. De bescheiden man uit de Bronx van New York die zo geweldig piano speelt en ook zo geweldig Bach speelt. Altijd nobel, altijd mooi, altijd vanuit het hart. En hij speelt op die nieuwe dubbel CD bij Deutsche Grammophon Gesellschaft de Franse suites. En we laten natuurlijk daar een sarabande uit horen. Sarabande is altijd als het ware het hart van iedere suite, Franse opbouw van delen, dansvormen. En als de scharnier, als het midden van zo'n suite staat altijd de sarabande. En dat doet Pariah geweldig. U hoort uit de derde Franse suite in B-klein, BBV 814, de sarabande, Murray Pariah.

Sarabande uit de derde Franse suite in B-klein, gespeeld door Murray Paraya, de Sarabande was dat. Deze dubbel cd kwam op de vierde plaats in de keuze van de nominaties, uw keuze. We gaan door naar de derde plaats, het wordt spannend. En dan zijn we weer bij de Dunedin Consort, alleen van John Budd, daar uit Schotland, met die prachtige opnames van Lynn, en Lynn, dubbel enige is dat, maakt ook hi-fi-installaties. En die opnames zijn heerlijk. Je hoort ieder instrument. En John Budd heeft nu het Weinigs Oratorium opgenomen, in zijn totaal. En hij doet dat met zijn vaste club mensen. En hij speelt een beetje, en dat is natuurlijk ook actueel, met het afwisselen van de concertisten en de ripianisten. De vier solisten, die heten vroeger de concertisten, en de vullers, de ripianisten. En ja, dat doet hij ontzettend goed en ook wel historisch gefundeerd. Het effect is ontzettend mooi. Vooral daar waar het koor, dat zijn er dan dus acht meestal, en soms ook weer vier, de koralen zingt. En het is een heerlijke aanpak. Een frisse, warme, hartstochtelijke aanpak. Heel Engels, heel theatraal in de goede zin. Voor sommige mensen is die John Budd als het ware ja, te wervelend. Ik zou zeggen te barok. Maar deze meneer, die ook hoogleraar is in Cambridge en heel veel boeken heeft geschreven, die weet heel goed wat hij doet. Toen een heel aardige man, want Cecilia vertelde mij een keer, Cecilia Bernardini, de concertmeester, dat hij ontzettend fijne collega is en het heerlijk is om met hem te werken. En daar reist hij graag voor af naar Schotland. We gaan luisteren naar delen uit het vijfde kantate van het Weinigs Oratorium, John Budd met de Dunedin Consort op nummer 3.

Dat waren delen uit het Weinigsoratorium nummer 5, kantate 5, uitgevoerd door John Butt met zijn Doninenconsort op het Märklin, en dat is geworden de derde nominatie. Op de tweede plaats staat een Johannespassion, uitgevoerd door ook al zo'n grootheid René Jacobs. René Jacobs die 2-3 jaar geleden een historische Matthäuspassion uitvoerde, geroemd en gelauwerd, prachtig, heeft dat nu ook gedaan met de Johannespassion. Op 2 cd's op Harmonia Mundi. En het mooie van deze Johannespassion is, behalve de geweldige uitvoering, is dat hij de delen van de andere versies van de Johannespassion, er zijn er eigenlijk totaal 4, meeneemt. U krijgt dus op deze dubbel cd eigenlijk de hele integrale Johannespassion. En die delen die in die andere versies worden gebruikt, die zijn ook mooi en boeiend. Wij gaan naar het tweede deel, dat begin, met het koraal Christus die ons zelig macht, tot en met het arioso voor de bas, betracht aan mijn ziel. En hoor hoe hij dat aanpakt, hoe het koor snijdend het volk vertegenwoordigt, hoe ontzettend knap en theatraal René Jacobs dat doet. Eigenlijk wordt iedere cd van René Jacobs, want hij doet ook veel meer dan Bach, bekroond, is altijd succes. En terecht is dat deze dubbel cd op de tweede plaats kwam. Uit de Johannespassion, uitgevoerd door René Jacobs.

U hoorde delen uit de Jans Passion, uitgevoerd door René Jacobsen met het Rias Kammerkoor en de Academie voor Alte Muziek op Harmonia Mundi. De tweede plaats van de nominaties. En dan komen wij de eerste plaats, eigenlijk de Bach CD 2016. Esther Apitulei op haar CD Staring Stills, Bach voor viola. En deze grootmeesteres van de altviool heeft hier Bach op zo'n enorm originele manier aangepakt dat het echt imponerend is. Het is mooi, het is warm, het is gevoelig, het is zeer muzikaal. En het is ook toch ja, innoverend, omdat die stukken voor viool en cello, die we allemaal zo goed kennen, op die altviool toch eens anders en nieuwer klinken. En ze neemt ons in haar programmering mee naar de kern van Bachs muziek, die toch eigenlijk in die stukken voor solo-instrument, voor viool en cello zo goed klinken. Maar door die altviool komt het dichterbij, wordt het minder zwaar voor de cello en wat warmer voor de viool. Ze doet het prachtig en zeer verdient dat zij de eerste plaats wint en dat zij ja, de Bach CD 2016 voor de concertzender heeft geleverd. We laten weer wat horen van deze CD.

U hoorde Esther Apitolei op de altviool, met stukken van Bach voor cello en viool, op haar prachtige cd Staring Stills, Bach voor viola. Zij is ook nog een actrice, zij gaat door het land met een toneelvoorstelling, Bach en Bleach, Bach en Bleekwater. En zij komt bij een huiskamers, komt zij Bach spelen en uitleggen. Het is een fenomeen, deze Esther, en terecht heeft zij de nummer 1 positie voor de nominatie van de Bach CD 2016 gewonnen. We sluiten af met iets bijzonders, want er zijn natuurlijk veel films waar de muziek van Bach een grote rol speelt. Ik denk maar aan Bergman en zoveel andere films. En er is nu een film in omloop die uit Brazilië komt, The Violin Teacher, van de Braziliaanse filmmaker Sergio Magado. De film is met prijzen overladen en het gaat om een soort van kinder- en jeugdorkest in de favela's in São Paulo. En daar horen we Mozart en Tchaikovsky, maar vooral heel veel Bach. En terwijl de kogels om je oren fluiten, wordt er Bach gespeeld en aan het einde van de film gezongen, het Erbarme Dich. En het is een prachtige bekroning van deze bijzondere film die laat zien dat muziek, maar ook zeker Bach, als het ware vrede sticht in deze harde, keiharde wereld van de favela en kinderen en volwassenen gelukkig maakt. Helaas hebben we die soundtrack nog niet kunnen krijgen. Als iemand ons daarbij kan helpen, heel graag. En we laten een hele bijzondere uitvoering horen die ooit gevonden is door onze technicus Hans Meerman. Het Erbarme Dich, los en als besluit van deze maandag van de concertzender reeks Geen Dag Zonder Bach. Ik dank u vast voor uw aandacht.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma op de concertzender met muziek van, door en voor Bach. Familie, leerlingen, leraren, volgelingen en wij allemaal als enthousiastelingen. Vandaag wordt het Piotr Andrzejewski. Het wordt niet echt een solistenportret, want hij is nog te weinig in Nederland geweest om echt goed te kennen. Maar de vorige keer dat hij speelde, zei alle kritieken: als deze man weer komt, dan moet u daar naartoe. En hij is nu net geweest, het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. En dat was dus een niet te missen concert. En Thijs Bonger, die de programmering schrijft, die de teksten schrijft voor het programma, die is op het laatst nog bezig geweest, omdat hij nog eventjes toch nog een stukje Bach aan toevoegde, aan Mozart en Chopin, want daar is hij ook zo goed in. En hij heeft toch weer als slot van zijn concert in het muziekgebouw de zesde Engelse suite gespeeld. Wij gaan nu naar de andere Engelse suites luisteren, de nummers 3, 1 en 5. En dat zijn prachtige stukken die heel belangrijk zijn, daar kom ik nog op terug. We gaan eerst luisteren naar Piotr Andrzejewski in de Engelse suite nummer 3 in G klein.

U hoorde de Engelse suite nummer 3 in G klein, gespeeld door Pjotr Andrzejewski op zijn Bach-cd. Een cd die we eigenlijk in 2015 gemist hebben, maar we maken het vandaag even goed. Ja, die Engelse suites zijn natuurlijk geweldige stukken. De benaming is verkeerd. Het heeft niets met Engeland te maken. Het heeft waarschijnlijk te maken met een uitgever. Nou ja, het zijn eigenlijk veel maar Franse suites in opbouw met altijd in het hart de sarabande. Daarom gaan we nu door met de eerste Engelse suite in A groot BWV 806.

U hoorde Piotr Alechevski in de eerste Engelse suite van Johann Sebastian Bach in A groot, BWV 806. In dit programma met alleen maar Engelse suites gaan we nu afsluiten met de vijfde suite in E klein, BWV 810, Piotr Alechevski in Bach.

U hoorde de vijfde Engelse suite in E-klein, BBV 810, gespeeld door Piotr Andrzejewski. Dit was vandaag eigenlijk een soort van solistenportret, zonder heel veel op hem in te gaan. Morgen komt er een wat langer bestaand fenomeen langs, Maarten Argerich, die ook dit soort muziek speelt. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.